77, Cloud, a substitute. Was de evidence dat dat kon het origineel? Wat origineel was van de Wright House Brothers van 77? Ja.

Karneval is over, baseerd op een Russisch volkslied uit de jaren 1883. Dan wisten we weet dat hij aan het de koeken ging voor iets nieuws te schrijven, wat daar gewoon echt nieuws is. Maar wie weet dat toch schon? Wie weet dat schon? Wie was op de wereld dan lopen hier? 1883, ja? Ik menge dat niet veel, hè? Wanneer ze zo koeken, wanneer ze mij zo koeken, hè?

0: Je lauscht Radio Belvalet op 107 FM.
1: Salut, hier is de man van Radio
0: RBV.